0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt de regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OWAT met 49 mensen aan boord heeft gisteren een ernstig ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en legde een link met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. Het weer nog, eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
2: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
1: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
3: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, basis tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
1: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. In de bus zaten 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. De komende jaren gaat de energierekening omhoog, blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat komt onder meer door investeringen in het stroomnet. En in de VS worden vandaag weer de aanslagen van 9/11 herdacht. Tot nu toe werd bij de herdenking 6 keer een klok geluid. Voor iedere losse gebeurtenis op de dag 1. Maar vanaf vandaag worden dat er 7. Het extra moment stilte dat erop volgt is voor alle mensen die in de jaren daarna ziek zijn geworden door de giftige stoffen die vrijkwamen door het instorten van de torens. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger, af en toe zon en een graad of 19.
0: Dit is...

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gien Balduk.
2: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
1: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
3: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
1: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.
6: Yeah. Oh, oh, oh, oh. Yeah. It's over.
7: That's right.
6: Miss you with the preacher, son.
7: Okay.
6: It's over.
7: Okay.
6: I told ya.
7: Yeah.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn omgekomen bij het ernstige busongeluk met Nederlanders in Zwitserland. In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Die week mogelijk uit voor een rotsblok. De bus schoot door de vangrail en sloeg toen om. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. Die werd gevonden in Duinkerken. Er zou een link zijn met de organisatie van Bolle Jos. De komende jaren gaat de energierekening omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. Het aanpassen van het volle stroomnet wordt doorberekend aan klanten. Het weer vanuit het westen trekt er een gebied met lichte regen het land binnen. Laten vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19.

0: is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
2: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
1: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
3: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
1: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Even geen rust aan de kust.
4: En zo is het. Even geen rust aan de kust zal er zijn. Goedemorgen, lieve luisteraars.
5: Goedemorgen.
4: Beb. Goedemorgen. U hoort er al,
5: Dolly.
4: Hè? Ja, en goedemorgen natuurlijk ook naar onze kijkers die hebben ingeschakeld op zfm-live.nl. En de anderen die natuurlijk op allerlei andere manieren ons hebben weten te vinden. Weer een vrijdag. We zijn weer 2 weken verder. Het is wel heel erg rustig hier vandaag, hè Beb?
5: Ja, het is, er is een zekere leegte.
4: Er is zeker een leegte. Ja, niet een zekere, maar zeker. Ja. Ja, want onze Hanny is vandaag helaas niet aanwezig.
5: Nee.
4: Nou ja, voor Hanny wel fijn, want ze is heerlijk aan het genieten van een tripje naar het buitenland. Maar ze komt vandaag alweer terug. Dus over 2 weken is zij er weer bij. Maar
5: dan ben ik
4: weer een andere leegte.
5: Hanny ging naar de Franse kust en ik ga naar het Franse binnenland.
4: Maar ja. Nou ja, maakt niet uit. Het blijft altijd gezellig. En we gaan er gewoon weer 2 leuke uurtjes van maken. Als het goed is, Beb, heb jij weer van allerlei nieuwtjes gevonden.
5: Yes,
4: en we hebben natuurlijk, zoals u van ons verwacht, de cultuuragenda bij ons. En weer ladingen muziek. Helaas geen gast. Onze gast die had het te laat in de gaten. Dus die kon zichzelf niet meer vrijmaken. Maar we gaan straks vertellen wat de reden is van waarom wij hem hadden uitgenodigd. Want het gaat over een meneer. Maar we gaan natuurlijk zoals gebruikelijk eerst beginnen met muziek. Een muziekje dat gaat over vrouwen. En vandaag gaat het op z'n Frans. Van de Dr. Buzzard's Original Savannah Band. En we gaan luisteren naar het nummer Cherchez la femme.

0: Ja, en van Cherchez la femme gaan we naar Cherchez le temps. Want de Frans sprekende onder ons, die weten dus dat dat betekent dat we naar het weer gaan kijken. En dan kijk ik even naar Beb altijd. Ja, ja, als ik alles wil weten over het weer, kijk ik naar Beb.
1: Wij kijken altijd, wij laten ons altijd informeren door Rico Schreuder.
0: Ja.
1: Rico Schreuder, bekende meteoroloog, die ook met Weerplaza samenwerkt. Rico was vanmorgen kort, dus ik heb even Weerplaza aangetoetst. En wat zegt Weerplaza? Het is bewolkt. En van tijd tot tijd valt er lichte regen of motregen. Dat regengebied komt vanuit zee en dat gaat later vanmiddag vanuit het westen droger worden. Dan breekt dat regengebied af. En dan komt er ook af en toe zon door. Dus vanmiddag komt de zon en als ik naar buiten kijk, dan geeft hij daar eigenlijk al een preview van. In het oosten blijft het echter tot ver in de middag dat daar enkele buien vallen. Er is een matige tot zuidwestenwind. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het op. De komende nacht ontstaat er mist met lage bewolking. Dan koelt het af naar 9 of 12 graden. Ja, de nachten worden al kouder.
0: Ja.
1: De zaterdag start grijs, maar later breekt de zon door. En het blijft dan overal droog met 20 tot 23 graden. Ja, en dan wat het weekend betreft. Ook zondag is het vaak grijs en nat. En als ik er dan aan denk dat dit het weekend van de open monumenten is, nou, dan gaan we overal gewoon maar heel snel naar binnen.
0: Ja.
1: Want het is dus zeer wisselvallig, maar we rekenen gewoon op een beetje medewerking uit de hemel. En dat er ook gewoon steeds genoeg zon is.
0: Ja, ja, ja. Maar ja, één ding is duidelijk, Beb. De zomer is over, hè?
1: De zomer ja, is over.
0: Het
1: absoluut
0: is voorbij met die mooie zomer.
1: Ja.
0: En eigenlijk zou ik een ritueel af willen sluiten met het nummer van de Love in Spoonful. Vind jij het een goed idee?
1: Ik vind het... Ik ben een en al oor.
0: Nou, we gaan even heel melancholisch terugkijken naar de afgelopen heerlijke maanden die we hebben mogen beleven in Nederland. Ondanks dat het natuurlijk op een gegeven moment een beetje te heet, te droog, te lang. Maar wat was het een mooie zomer, jongens.

0: Nou, dat was de zomer.
1: Doei. Dat was zomer.
0: Doei zomer. Ja, ja, ja. We gaan even naar een serieus onderwerp. Ik had u al aan het begin van de uitzending verteld dat we iemand hadden uitgenodigd. Maar ja, het is even miscommunicatie, misgelopen. Hij had toch wel graag willen komen. Maar ja, omdat hij het te laat door had, is dat niet mogelijk. Maar ik zei al, we gaan er toch aandacht aan besteden. Met of zonder jou. Want het is veel te belangrijk. En nou, ik laat het aan jou over, Beb, om daar alles over. Want jij bent daar heel goed in om een verhaal goed van A tot Z uit te leggen. Ik ben daar een te grote ADHD'er voor. Dan draaf ik door en de vergeting denk ik weer. Hey, ik had daar nog even iets tussendoor moeten zeggen.
1: Je doet jezelf tekort nu, hoor.
0: Nee. Nou, nee, maar ik weet hoe ik vertellen kan. En dan is er op een gegeven moment geen touw meer aan vast te knopen. Terwijl jij kan dat heel goed.
1: Nou, jij bent de regisseur en zo heb jij enige tijd geleden Andor Sandberg en zijn vrouw Bettina hier uitgenodigd. Want zij hadden toen het boek uitgebracht waarin ze alle dagboekbrieven aan hun dochtertje Carmen hadden gebundeld. Carmen Sandbergen, wij Zandvoorters kennen de mensen, kennen het meisje. Leed aan een zeer zware stofwisselingsziekte. En wij zagen Andor en Bettina vaak met het kinderwagentje, het wandelwagentje, door het dorp lopen. Het meisje is boven verwachting 10 jaar geworden. Terwijl de levensverwachting van dergelijke gehandicapte kinderen beduidend korter is. Daar zijn de ouders ook mee geconfronteerd vrij snel na haar geboorte. Dus het zijn enorm intensieve jaren geweest. En Carmen is 14 februari 2014 overleden. En dat houdt natuurlijk dan niet op voor Andor en Bettina. En zo heeft Andor, die betrokken blijft ook bij die stichting die vooral ouders en families van deze kinderen met deze ziekte steunt. Die gaat die weer eens even helpen. En ik zag hem ook inderdaad al lopen in het dorp met bergschoenen en een rugzak. Ik dacht, nou, zoveel bergen hebben we hier niet. Maar wat gaat Andor doen? Hij gaat 390.000 stappen lopen voor Carmen en voor die instelling 2CU. Misschien moet je het wel in het Engels zeggen. 2CU. Ja. Op 27 september gaat hij zijn eerste stap zetten op de Camino Frances Solo. En dat is van Saint-Jean-Port-Pied-de-Port over de Pyreneeën, door Navarra en La Rioja tot aan Burgos.
0: Mijn
1: en dat
0: God, is twee, wat, ja, wat dapper, een courage. He.
1: 292 kilometer en elke stap, schrijft hij, zet ik met Carmen in mijn gedachten. Nou ja, Carmen was zwaar gehandicapt. En ze hebben waanzinnig voor haar geleefd en met haar gezorgd. En met haar gewandeld. En dat deed Andor speciaal in de waterleidingduinen, waar zij achter de rolstoel. Het blijkt ook dat er in de waterleidingduinen een klein gedenkmonumentje van Carmen is gesticht. En hij zegt, Carmen leerde mij wandelen. Uiteindelijk gaat hij, er zijn nog 2000 gezinnen in deze situatie die 24 uur per dag, 7 dagen per week, levenslang, zolang het kindje leeft, voor zo'n kind zorgen en leven zoals zij leefden. Dus hij blijft daarbij betrokken en hij adviseert ons of hij vraagt ons, doneer. Als je €50 doneert, dan ontvang je persoonlijke foto vanaf een iconisch punt op de route. En die wordt dan onderweg gemaakt en speciaal voor jou, die die €50 heeft gedoneerd, verstuurd. Doneer je €150, dan ontvang je een fles Rioja. Ja, want ik las het al toen ik de route las. Komen langs Rioja. En die wordt dan gekocht bij een lokale bodega en na de tocht persoonlijk naar je bezorgd of opgestuurd. Je kunt doneren via de sponsorpagina Andor. Sponsorpagina liggendstreepje Andor liggendstreepje Sandbergen. Maar kijk dat even goed na. Ook op Instagram of ook eventjes op Facebook waar hij dit had getoond.
0: Ja, wij kunnen het natuurlijk ook op onze eigen Facebook-site zetten. Hè, toch?
1: Dat van, bedoel ik
0: even
1: nou.
0: Even geen rust aan de kust.
1: Ja, dit is onze regisseur en zo gaan we het doen. Dus zo kunt u het nakijken. Want u zult erbij betrokken zijn.
0: Vanmiddag erop zetten.
1: Carmen was een beetje van heel Zandvoort. Dus wij lopen in gedachten mee met Andor. En we gaan zeker bijdragen. Nou, heel veel succes, joh. Misschien heb je toch nog even tijd gehad om 5 minuten te luisteren. Loop goed. En je dochter kijkt van boven mee. En jullie hebben haar het symbool vlindertje gegeven. Nou, je komt vast een vlindertje tegen op je tocht.
0: Nou, dat kan haast niet anders. En dan weet je in ieder geval wat daar symbolisch achter zit. En ik vind het een enorme prestatie. En dat hij dit aangaat.
1: Nou.
0: Om die to see you te steunen.
1: Ja.
0: Nou, Andor, voor mij ben je de grootste held van Zandvoort.
1: Ja, en die man, dat was helemaal geen wandelaar. Want hij zegt ook nog, Carmen heeft mij leren wandelen. Ging met die wagen erop aan.
0: Ja.
1: En ik heb het boek destijds gekocht. En dan ga ik dat meteen opbiechten.
0: Ja.
1: Ik ben bij het eerste stuk van het boek heb ik op moeten houden. Want ik zat gewoon steeds te huilen. En dat is lastig lezen.
0: Ja.
1: Dat is lastig lezen. Die mensen hebben een heldendaad verricht om dat kind nog een heerlijk leven te geven. En dat is liefde. Dat is liefde en dat raakt altijd. Dus
0: zeker,
1: we blijven hierbij betrokken met Bettina, met Andor en met hun dochtertje Daphne. Want ze hebben met z'n drieën Carmen een prachtige tijd gegeven. Met een waanzinnige moeilijke tegenstand.
0: Absoluut, absoluut. Nou, Andor, als je luistert. Ik heb gezegd, we gaan het er sowieso over hebben. Als je luistert, heel, heel veel succes met die enorme wandeltocht die je gaat maken.
1: Nou.
0: En ik hoop toch dat je enorm veel geld binnen gaat halen daarmee. Nog één keer, Beb, alsjeblieft, als je het terug kan vinden zo snel, waar mensen kunnen storten.
1: Ik ga het nog eens even zeggen. Pak pen en papier er gauw bij.
0: Ja.
1: https://www. Even kijken. En dan komt die 2CU, de C van Cornelis, u.nu/sponsorpagina _Andor_Sandbergen.
0: Oké. Nou, we gaan het in ieder geval. Vanmiddag staat het bij ons op de Facebook-site van Even Geen Rust aan de Kust. En dan kun je het allemaal op je gemak teruglezen. En ik vond het volgende nummer eigenlijk wel mooi aansluiten op dit verhaal. Everything van Michael Bublé.

0: Ja, prachtig nummer. Everything van Michael Bublé. We hebben natuurlijk ook weer wat cultuurnieuwtjes meegenomen. En ik zou graag willen aftrappen met het eerste cultuurnieuwtje. Ik denk dat we gewoon door de 2 uur heen af en toe wat gaan roepen, hè, Beb?
1: Ja, laat ons dat doen.
0: Nou, dan wilde ik heel graag beginnen met zondag, aanstaande zondag 13 september. Dan is er in het Mosterdzaadje in Zandpoort weer een prachtige voorstelling om 3 uur 's middags van het duo Fleury. En dat duo Fleury bestaat uit mevrouw Eva Koskinen en Marguerite de Waal. En zij vormen al jaren het duo Fleury. Eva die is violiste en Marguerite de Waal is altvioliste. En ze hebben gespeeld van een klein kerkje in het Franse Foisy tot een grote concertzaal in het Indiase Mumbai. Ja, dat is niet te geloven.
1: Niet te geloven.
0: De hele wereld gaan ze over met hun violen. Maar goed, op zondag 13 september zijn ze dus om 3 uur te gast in het Mosterdzaadje. En in de muziek van Scarlatti, Mozart, Michon, Turina, Albéniz en De Falla smelten de virtuose viool en de donkere altviool prachtig samen. Nou, dat moet iets geweldigs zijn om mee te maken. De zaal die gaat een half uur voor aanvang open. Je kunt ze trouwens vinden in de Kerkstraat in Zandpoort Noord. Ik weet even zo gauw het nummer niet meer. Ik dacht dat het nummer 25 was. Sorry, ben ik vergeten op te zoeken. Daar heb je er weer, die ADHD'er. Maar goed, dus de zaal
1: gaat... Zoek en gij zult vinden, hoor. Ja,
0: Het. Als je het mosterdzaadje indrukt op je Google...
1: Dan heb je meteen.
0: Ja. Goed, wat leuk is dat de toegang vrij is. Ja. Dat maak je niet vaak meer mee. Uiteraard wordt er wel voor de artiesten een bijdrage gevraagd met een richtlijn van €12,50. De collecte is dan na afloop, zo noemen we dat dan eventjes voor het gemak, een collecte. Dus de richtlijn is €12,50. Maar Paula van het Mosterdzaadje verzekert ons altijd weer, als je geen geld hebt om het te kunnen betalen, is dat helemaal niet erg. Kom gewoon genieten van de muziek. Iedereen heeft recht om te genieten van muziek. En het feit dat je daar geen geld voor hebt, mag geen belemmering zijn. Dus voel je niet bezwaard. Ga er gewoon naartoe en je mag gewoon zo naar buiten lopen. Zonder dat je wordt aangesproken of iets.
1: En hoef je ook niet te googlen, want het is Kerkstraat 29.
0: Oh, 29. Nou, had je wat mij betreft bij de buren verderop gezeten. Zie je maar weer, hè. En maar wachten bij ze in de huiskamer. Nee, maar het is een schattig klein kerkje. Hartstikke lief en lekker... op zo'n manier ingericht dat het ook net thuis lijkt. Er staan bankstellen en er staan allerlei soorten eetkamerstoelen.
1: Heerlijk, hè?
0: Dus ja, dat is nog prachtig. De allerlei tapijten liggen er. En er is een klein keukentje waar je wat te drinken kan bestellen. In ieder geval, reserveren is niet nodig. Dus je kunt er gewoon zo naartoe gaan. Mocht je met de auto gaan, dan word je geadviseerd op het burgemeester Weertsplantsoen te parkeren. En dan is het maar een klein stukje lopen in de Kerkstraat naar die nummer 25. En het is absoluut een aanrader om daar eens te kijken. Mocht je niet van vioolmuziek houden, kijk dan gerust even op de website.

0: site van het Mosterdzaadje. Want er zijn regelmatig prachtige concertjes mee te maken. Oké, we gaan weer even naar een beetje muziek luisteren. Nou, laten we eens eventjes een vlotterik er doorheen gooien.
1: It was a teenage wedding and the old folks wished them well.

0: Ja, u herkende hem wel, hè? Chuck Berry met You Never Can Tell. Nou, het, zo is het, hè? En op zijn Nederlands is dat dan You Never Can Tell. En ja, ja, dat was vroeger het horeca-grapje, hè?
1: Oh, is het?
0: Jazeker, You Never Can Tell.
1: Nou, dat is ook zo.
0: Ja, dubbel en dwars.
1: De vraag is of je maar het woord moet laten tegen die tijd. Maar ik kan het vertellen.
0: Ja, en wat je ook nooit kan vertellen natuurlijk is... Ja, You Never Can Tell. Ik krijg net van jou iets te horen dat ik denk van... Oh, wat leuk dit, wat leuk. Wat, Beb, vertel eens. Want ja. Jij gaat weer ineens... heb je weer een mooi aanbod gekregen van iets waar je op in bent gegaan. En dat gaat een feest worden volgens mij, als ik het zo hoor.
1: Ja, nou ja. Ik ben jaren geleden gevraagd om het koor In Between te gaan begeleiden met trio.
0: Met de drums, hè?
1: Ik speel drums.
0: Ja.
1: Het koor In Between is een popkoor, maar zingt bij een protestante kerk in Haarlem. Okay. De Immanuelkerk, die is in de Van Egmondstraat. Naast de Immanuelkerk is het bekende verhalenhuis. Dus een heel leuk klein theatertje. Daar repeteer ik iedere week.
0: Oh, schattig.
1: Ja. En aanstaande zondag bestaat dit theatertje 10 jaar.
0: Oh, het theatertje op zich.
1: Het theatertje op zich.
0: Nou, wat leuk. Zo lang al, hè?
1: Wij hebben dat toch ook in Zandvoort. Laten we wel wezen. De kerken lopen leeg.
0: Ja.
1: En die gebouwen, die staan daar. En die vragen nog steeds wel om mensen. En dat zien wij ook bij de protestante kerk in ons dorp.
0: Ja.
1: Die gaan daar gewoon andere dingen organiseren. Ja. En dat hebben ze ook in die Immanuelkerk gedaan.
0: Mm-mm.
1: Het koor waar ik bij drum speelt gewoon nog altijd op diensten. Dat moet je maar zien als de Passion op tv. Het zijn officiële kerkdiensten met popmuziek erbij.
0: Ja.
1: Maar in het verhalenhuis is altijd een uitgebreide programmering aan artiesten. Hanny leest er ook vaak nog wel iets van voor wat er weer plaats gaat vinden.
0: En films, hè? Films
1: en kindertheater. Ja. En, nou ja, Arno, de echtgenoot van onze dirigent, die heeft daar uitgebreid over verteld. En die vertelt ook, dat theaterzaaltje, dat is heel leuk begonnen 10 jaar geleden. Allemaal een beetje in het klein. Maar het werd steeds groter. En de kerk was zo'n jaar of 10 geleden op zoek naar een nieuwe invulling. Want merendeel van zo'n kerk wordt dan niet meer gebruikt. En toen is hij... in het eerste jaar meteen maar losgegaan. En tijdens het eerste jaar werd bij wijze van proef 30 voorstellingen geprogrammeerd. Nou, inmiddels is dat gewoon een hele bekende culturele onderkomen voor heel veel artiesten. Ze hebben de ruimte die ze hadden in het kleine zaaltje ernaast vrij eenvoudig verbouwd. Ze hebben bijvoorbeeld gewoon gordijnen opgehangen, waardoor de akoestiek in de kerk, wanneer er echt muziek is, rustiger is.
0: Mm-hmm.
1: En die gordijnen gaan weer open als er een kerkdienst is.
0: Ja.
1: En een paar jaar ging het zo goed dat ze uiteindelijk wel beide ruimtes groot gingen gebruiken. Dus het kleine verhalenhuis waar nu prachtige nieuwe stoelen instaan. Ik heb ze waargenomen toen ik kwam repeteren afgelopen woensdag. En daar kunnen zo'n 55 mensen plaatsnemen. En in de grote zaal, de kerkzaal dus, zo'n 270 mensen. Nou, jaarlijks komen daar zo'n 15.000 bezoekers naar het verhalenhuis toe. Dus ja, dat gaat geweldig.
0: Dat zijn er best heel veel, hè?
1: Ik bedoel het, maar we lezen er eigenlijk ook elke week lezen we erover wat er voor programmering is. Dus je moet het gewoon even intoetsen en daarbij op de hoogte blijven. Het verhalenhuis.
0: Ja, vooral als je kleine kinderen ook hebt. Hè?
1: Het zijn ontzettend leuke kindervoorstellingen.
0: Heel veel aan kindertheater, ja.
1: Ja, en het zijn hele mooie films. En dat zegt Arno wel ook wat de dingen in de kerk betreft.
0: Ja.
1: De kerk kan worden verhuurd voor huwelijken. Ook voor rouw, dus rouw en trouw.
0: Ja.
1: Ook daar zijn grote voorstellingen. Maar niet per se feest, want het blijft een kerk. Alles moet toch een klein beetje zin hebben wat daar wordt gegeven. Het hoeft niet per se religieus, maar bijvoorbeeld
0: maatschappelijk. Als het maar om humane gebeurtenissen gaat.
1: Ze hebben zo'n 250 voorstellingen per jaar, nou, op allerlei gebieden.
0: Dat is
1: niet
0: veel. Dat is veel.
1: Dus, en die zijn ook vaak helemaal uitverkocht.
0: Ja.
1: Dus als je geïnteresseerd bent in Haarlem, onze zusterstad, kijk naar het verhalenhuis en ga kijken. En ja, dit weekend vieren ze ook werkelijk hun 10-jarig bestaan.
0: Jubileum.
1: Ja.
0: Geweldig, geweldig.
1: En ik ga straks nog wel even vertellen wat er zoal in de programmering te verwachten is.
0: Oké, hartstikke leuk. Nou, daar gaan we naar uitkijken. Nou, feest. Als ik aan feest denk, dan denk ik altijd aan vrolijke muziek. Hè?
1: Ja.
0: Dat je lekker helemaal uit je dak gaat.
1: Ja.
0: Dus ja, ik denk wel dat ik zoiets heb meegenomen. Dus ik zou zeggen, jongens, ga even lekker de stoel aan de kant. En doe je sloffen uit. En dans even lekker mee. Chan Chan van de Buena Vista Club.

0: En gezellig, zo'n muziekje. Gezellig. Het was eigenlijk, ik dacht dat er wat meer tempo in zat in mijn herinnering. Dus het was eigenlijk helemaal geen liedje om lekker op uit je dak te gaan. Ik zal eens kijken of ik nog wat bij me heb. Als jullie er zin in hebben tenminste hoor, op die vroege vrijdagochtend om even lekker uit je dak te gaan. Maar we hebben ook een leuk weekend aanstaande. Hè?
1: Nou.
0: Waarin we ons helemaal uit kunnen leven en kunnen bewonderen. Hè? Toch?
1: Ja, het is de Nationale Open Monumentendag. En Zandvoort doet natuurlijk royaal mee. Want het is ook nog eens een keer het 200 jaar badplaats. Dus we hebben al heel wat te vieren. En het thema van de Open Monumentendag dit jaar is het behoud van het erfgoed. 200 jaar erfgoed. Ja, dat blijkt toch in heel veel gemeentes en misschien bij ons ook wel heel moeilijk te zijn om dat te onderhouden. Om dat te respecteren, om dat te renoveren. We hebben hier natuurlijk ook Marion Sensen gehad met haar boekje over al die architectonische standjes in ons dorp. Het hele oude, maar ook de moderne gebouwen allemaal door architecten ontworpen. Dit jaar gaan we langs de oudere monumenten. Het begint bij het raadhuis. Ja. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is er dus het veerkrachtig erfgoed. Dus in tijden van onzekerheid. Want daar gaat het om. Wij moeten het oude vasthouden. Dan blijf je lekker diep geworteld. Ook in onze badplaats. Degenen die er mee gaan doen, die kunnen genieten van een zeer gevarieerd programma. Ze zien de monumenten, ze horen de verhalen, ze kunnen kunst en muziek en alle activiteiten voor alle leeftijdgenoten meemaken. Want er is dit jaar ook extra aandacht voor de kinderen. Stuur ik ons de toekomst. En die gaan spelenderwijs kennis maken met het erfgoed. Zo wordt er om 12 uur feestelijk geopend voor het raadhuis door de wethouder van cultuur Lars Carré.
0: Is dat de 12e?
1: Ja, dat is morgen de 12e. Op 's morgens 11 uur.
0: Oké. Okay. Nou, oh,
1: wordt dan ook, ja, om 11 uur. Dat wordt dan ook zo'n moment dat de zon gewoon even tevoorschijn komt. En dat doet hij samen met de verhalenverteller Bram Molenaar en de kunstenaar Jozef Israëls. Die wordt vertolkt door ons aller. Onze, nou ja, gewoon onnoembare.
0: Onze chameleon, hè?
1: Onze Fred Rozenhart. Die is dus de kunstenaar Jozef Israëls. Zij nemen de bezoekers mee in de rijke geschiedenis van Zandvoort. Ze gaan sterke verhalen vertellen, maritieme legendes vertellen. Historische figuren vormen de aftrap voor een bijzonder monumentenweekend. Juist in ons dorp natuurlijk. Ook het raadhuis is open. Het wordt een centrale ontmoetingsplaats voor iedereen die daar eventjes wil kijken. Er is ruimte voor je eigen verhaal. Er is een monumentenleeshoek in de raadzaal. En daar kun je kennis maken met trouwen in Zandvoort, in de voormalige BNW-kamer, in de tentoonstelling Zandvoort 200 jaar badplaats van de Rotary Zandvoort. En daarnaast presenteren kunstenaars hun werk tijdens de Zandvoort Art Pop-up, en dat is natuurlijk dan.
0: Oh, ook nog.
1: Ook nog. Ach ja, joh. Nou ja, de burgemeesterskamer verandert in een echte zeerroversnest.
0: Huh?
1: Jawel, daar kunnen kinderen knutselen, tekenen, knippen en bouwen.
0: Ja, grap,
1: ja, het is een live uitzending, dus die kunnen we niet wegpiepen. Maar goed, de mooiste creaties krijgen na afloop van het geknutsel een plek in een tentoonstelling in de bibliotheek. Nou ja, ook buiten het raadhuis valt er natuurlijk ook voor kinderen ontzettend veel te ontdekken. Het Zandvoorts Museum organiseert de familieroute Rijn het Duinkonijn. En daarmee kunnen gezinnen spelenderwijs het erfgoed in Zandvoort verkennen.
0: Mm.
1: Nou ja, wij weten natuurlijk dat verspreid door het dorp allerlei monumenten hun deuren openen voor het publiek. Je kunt onder meer terecht in de Sint-Agatha-kerk, in de dorpskerk waar ik het net al over had op het kerkplein. Daar is orgelmuziek en het karakteristieke NS-station, wat ook een huismonument is, is ook geopend. Nou ja, de fotograaf Edwin Keur presenteert bij de entree van Zandvoort de expositie Zandvoort vroeger en nu.
0: Oh, leuk.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja, en vanaf het raadhuis. Je hebt een enorme collectie foto's.
1: Ja, toch. En vanaf het raadhuis vertrekken bovendien de verhalenwandeling Zandervoortse schatten van Bram Molenaar. En die neemt de bezoekers mee langs piratenverhalen, zeevaartgeschiedenis en andere dorpsverhalen. Dus ja, dat is hem helemaal.
0: Nou, te gek, te gek. Het klinkt weer heel gezellig en heel informatief. En heel nostalgisch. Mm-hmm. En ja, we hebben trouwens ook nogal veel artiesten hier in Zandvoort. Hè, of die uit Zandvoort komen. Absoluut. En er is er zelfs eentje. Die zal zeker komen, denk ik. Want die wil ook zo graag een blik even terug in de tijd

0: Nou, Yves, wat let je, hè? Pak zij die jij jou noemt op en kom het weekend gezellig terug in de tijd. Kan je alles van binnen en buiten bekijken.
1: Yes.
0: Ja, 12 en 13 september, Open Monumentendag. Hartstikke leuk.
1: Ja, dat was wel zeer, zeer toepasselijk natuurlijk. Wat zijn wij eigenlijk trots op Yves? Want hij wordt steeds maar groter en steeds maar groter. En dat is toch wel, dat is toch wel prachtig dat dat dan is geboren en getogen in ons dorpje.
0: Zeker. En we hebben nu ook weer het opkomende talent, hè? Bodie.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Die gaat ook hartstikke lekker. Dus die, ja, met een beetje mazzel gaat die Yves achterna. Ja, toch? Nou ja, dan hebben we natuurlijk Alain gehad, die ongekend tot de ongekende hoogte is gestegen. We horen niet veel meer van hem, hè?
1: Nee, maar dat als je van een artiest niet veel hoort, nou, wees dan maar stil.
0: Wil niet zeggen dat hij niks zit te doen,
1: want dan zitten ze achter de schermen in de studio, zitten ze te broeden.
0: Ja.
1: En dan ineens komt daar die enorme verrassing.
0: Want... Ja, ja, ja, ja, want dat is ook hard werken natuurlijk.
1: Ja,
0: hè,
1: ja, muzikanten zijn, dat zijn toch ook wel mensen die niet doen, maar die zijn het, hè?
0: Ja.
1: En als ze doorleven, dan blijven ze daar ook dus gewoon mee bezig.
0: Ja, dat is... ja, plus dat Alain natuurlijk ook producer is geworden. Hè? Ja, dus die heeft natuurlijk ook zijn handen vol, denk ik, aan andere artiesten.
1: Aan andere artiesten.
0: Om die te begeleiden. Ja, ja. Ja, nou, die heeft zijn draai wel gevonden. Ja, toch?
1: Yes.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: We hadden het een beetje over het leeglopen van de kerken. En, en dat kerken daarin iets anders verzinnen. Ik weet bijvoorbeeld van de Agatha-kerk, daar zijn soms enorme grote voorstellingen. Ook dit jaar komt daar weer de Maastrichtse Star. We hebben natuurlijk de protestante kerk, maar als die een bepaald bezoekersaantal niet kan hebben, dan wordt de Agatha gevraagd. De kerk heeft natuurlijk een prachtige akoestiek. Maar in de Poststraat zijn toch heel geregeld wat kleinere voorstellingen. En daar is... in de Poststraat, ja, daar staat ik zie de deur, ja, even kijken, wanneer is het?
0: 20 september bedoel je?
1: Ja.
0: Ik weet niet waar je het over hebt.
1: Ja, die
0: van
1: Poststraat.
0: Julian Andreas.
1: Ja, Julian
0: op de harp en banden.
1: Ja,
0: dat heb ik voor je uitgeprint.
1: Ja, dat heb je voor me uitgeprint. Het staat er dus met grote letters.
0: Heel
1: boven.
0: Groot. Heel,
1: we hebben
0: daar heb je geen leesbril bij nodig, hoor, sorry.
1: Met alle respect voor onze brillenwinkel. Maar wij hebben inderdaad verwachten wij jullie en Andreas. En dat is met harp en bandoneon. Dat vind ik altijd zo'n leuk woord. Je ziet een accordeon, maar het is een bandoneon.
0: Ja.
1: Natuurlijk Karel Kraaienhof die ons daarin destijds heeft ingewijd. Voor degene die dat ding niet kende.
0: Nee.
1: Maar het duo jullie en Andreas bestaat uit een Noordse broer en zus. Julie Roxet en Andreas Roxet. En zij zijn een zeldzame combinatie van de majestueuze harp en de ruwe bandoneon. Het duo heeft zich via ongeveer 225 concerten in 16 verschillende landen gevestigd als het innovatief met hun diverse klank. Universum. In The Embrace of the Sea, nou dat is wel fijn als ze naar ons toe komen, dat ze in The Embrace of the Sea denken, vertelt het een klein stukje familie- en kunstgeschiedenis van het vuurtoreneiland Sula. Dat wordt tot leven gebracht door middel van muziek. Het concert werpt licht op hoe het was om een paar generaties geleden naar de zee te leven. Het gaat ook over verlies en verdriet, de hoop en het licht dat wacht aan het einde van een rouwproces. Dat is 20 september in onze protestante kerk in de Poststraat te Zandvoort. De aanvang is 15 uur. De kerk gaat open 14:30, is altijd een half uurtje van tevoren. En de toegang is €10 per persoon. Dus ga kijken op de site van de protestante kerk. En nou, ga vast reserveren, want het lijkt mij wel een heel bijzonder duo. Met hele bijzondere muziek.
0: Ja,
1: yes.
0: Zeker. Ja, dat is niet iets wat je regelmatig mee gaat maken, denk ik.
1: Dus. En als ik woorden lees over als zo innovatief, dan denk ik, ja, dat moet wel een hele bijzondere combinatie zijn. Harp en bandoneon.
0: Goed. Ja, ja, ja, zeker. Ja, dat verwacht je niet zo snel. En ze zijn natuurlijk veel samen, goed op elkaar ingespeeld. Dus dat moet iets heel bijzonders gaan opleveren. Dat kan haast niet anders. Dus 20 september... in de protestantse kerk A, €10. We gaan het eerste uur alweer afsluiten. Maar maakt u zich geen zorgen, niet huilen. We zijn er straks weer na het nieuws en de reclameboodschap. En dan gaan we weer gezellig verder met het tweede uur van Even Geen Rust aan de Kust. Dus nu tijd om even een kopje koffie te pakken of even een bezoek te brengen aan kamertje 100. En dan zien we elkaar en horen we elkaar straks weer. Tot zo!

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar staat file tussen Schorl en Bergen 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Even geen rust aan de kust.

0: Ja, slapeloze nachten van The Opposites. Je zal er maar last van hebben, hè, Beb?
1: Ik slaap slecht de laatste tijd. Ik zat net al te klagen. Ik slaap slecht. Maar een lekker bakje koffie doet wonderen.
0: Ja, als je zo vermoeid bent. Doordat je de nachtrust niet goed hebt kunnen pakken.
1: Ja,
0: zeker waar. Ja. Ach ja. Even denken. Want
1: ja, wij missen vandaag iemand.
0: Ja, dat was het. Ja, zie je, ik ben het helemaal kwijt. Ja. Ik denk, waar moet ik nou naartoe? Ja, ik ben heel bestuurloos ineens.
1: Normaal gesproken beginnen we na 11 uur meteen met een intro-muziekje.
0: Ja.
1: Nou, dan zitten we al helemaal hoopvol allemaal te wachten. Camera's op haar gericht.
0: Ja.
1: En dan gaat ze los, onze Hannie.
0: Ja.
1: We noemden het vroeger een column. Maar tegenwoordig noem ik het gewoon een klein optreden.
0: Ja, dat is het ook. Ja. Dat is het ook. Ik weet ook niet hoe je het eigenlijk moet noemen. Daar zitten we over te Hannes. Hè?
1: Ja, daar zit
0: is het een column? Is het een conferentie? Ja. Is het gewoon een verhaal? Wat is het wat ze doet?
1: Nou, de manier waarop ze het voorleest, neig ik toch naar conferentie.
0: Vind ik ook. Ja, vind ik ook. Mogen we wel niet zeggen van haar?
1: Nee, mag niet.
0: Nee.
1: Maar ja, ze is er nou toch lekker niet. Dus we kunnen over de cabaretière zeggen wat we willen.
0: Maar denk je niet dat ze meeluistert?
1: Je weet het niet. Hè?
0: Nou, bij deze, Hannie, mocht het zo zijn dat je meeluistert.
1: Ja.
0: Beb die heeft een stukje cabaret uitgezocht. niet ik. Heeft Beb gedaan. En we hopen dat je het niet persoonlijk neemt. Maar dat het echt in zijn algemeenheid is, toch? Ja, toch?
1: Ja, heel gevaarlijk. Ja, want ze is ook nog mijn buurvrouw. Dus Han, het is hartstikke goed met de planten. Alles is dik in orde. Gezellig dat jullie weer terugkomen. Ja, laat maar horen, Dolf.
0: Ja, Brigitte Kaandorp. Ja, met cabaret voor beginners.
2: Serieus, officieel, met de cursus beginnen. Let goed op. Misschien, dames en heren thuis, ook leuk om eventjes mee te schrijven. Of in ieder geval goed op te letten. Ik loop alle stappen van 1 tot en met 10 even rustig met u door. Te beginnen natuurlijk met stap 1. Stap 1, dames en heren cursisten, is een hele belangrijke stap. Dat is namelijk, zoals u ook al ziet, kom op. Ja, en dan zou je inderdaad denken, logisch, kom op. Maar ik zal toch even laten zien wat er gebeurt als je niet opkomt. Ja. Zie je het? Kan je het zien? Gebeurt helemaal niks. Ik zal het nog één keer laten zien. Maar kijk, zie je? Gebeurt helemaal niks. Zie je het? Dan zit je toch als publiek, zit je van ja, wat nou? Komt er nog iets? Dus waar zijn we nou precies voor gekomen? Dus kom hoe dan ook op. Het is echt een hele belangrijke stap. Ook als je in de coulissen staat te braken van de zenuwen. Als je in je broek poept van de plankenkoorts, wat dan ook. Kom desnoods kruipend op, maar kom hoe dan ook op. Want het is een hele belangrijke theaterwet. Als je niet opkomt, kun je ook niet afgaan. Ja, zo is het helemaal. Dus ja, het is vrij logisch. Nou, dus kom sowieso op. Dan sta je al met 3-0 voor. Nou, kom vervolgens op, dames en heren cursisten, met iets. Dat is eigenlijk een tip van een oude rot in het vak. Kom op met iets. Nou, bijvoorbeeld, noem eens wat. Gewoon een ding, weet ik veel. Een. Jongen. Nou ja, goed. Maar niks anders. Nou goed, oké. Okay. Ja, vind ook nogal een beeld. Nou goed, kom op. Ja, kom op met iets. Want zoals u al ziet, dan heb je in ieder geval iets in je handen. Dus dat probleem is al opgelost. Van waar laat ik mijn handen als beginnende thuiscabaretier? En je hebt kennelijk een plan. Ja. Dus dit ziet er gelijk al heel daadkrachtig uit. Nou, heet vervolgens bij stap 3 de mensen netjes welkom. Ja. Dat is eigenlijk een stap in mijn plan, zal ik maar zeggen. In mijn 10-stappenplan. Maar ik vind het eigenlijk gewoon een beleefdheidsregel. Ja. Ik bedoel, de mensen hebben allemaal de moeite genomen om helemaal naar jou toe te komen en oppas te regelen. En weet ik veel, ze hebben gehaast en hun mond en de koffie gebrand, weet ik veel. Maar dus het minste, ja, wat jij kan doen is tegen de mensen zeggen welkom, dames en heren. Ontzettend leuk dat u er bent. Ik vind het ook echt ontzettend, serieus, ik vind het echt ontzettend leuk dat u er bent. Je kan tegenwoordig ook overal virtueel heen. Dan kan je gewoon je pantoffels aanhouden en thuis blijven. Dus ik vind het echt heel erg leuk dat u allemaal de moeite hebt genomen om hier naartoe te komen. Ik kan u allemaal zien, ik kan u horen, ik kan u aanraken, ik kan u ook ruiken. Ik weet niet wie dat is. Nee, dat is een grapje. Nee, goed. Nou, stel je bij stap 4 vervolgens ook netjes voor. Dat is eigenlijk ook gewoon een beleefdheidsregel. Dat doe ik zelf eigenlijk ook altijd nog. Toen kom ik ergens binnen en dan zeg ik hallo, ik ben Brigitte Kaandorp. Dan zeggen ze meestal, ja, dat zien wij ook wel. Ja, maar als ik me niet voorstel, dan zegt iedereen, nou, die denkt zeker dat wij er allemaal kennen of zo. Dus ja, dat is... Ja, dus ik stel me voor de zekerheid altijd maar netjes voor. Dus stel je gewoon zelf ook voor de zekerheid als beginnende thuiscabaretier ook altijd maar gewoon netjes voor. Ook in de thuissituatie waarbij je er toch wel van uitgaat dat iedereen zo langzamerhand wel weet wie je bent. Gewoon ja, voor de zekerheid. Kan nooit kwaad, komt ook sympathiek over. Nou, en van sympathie kan je nooit genoeg hebben als beginnende cabaretier. Nou, oké. En heb vervolgens bij stap 5, heb een plan. Ik bedoel, ten eerste is dat voor jezelf prettig. Dat je opkomt en dat je in ieder geval weet wat je gaat doen. En ten tweede kan je dan aan de mensen vertellen wat het plan is. En dat vinden de mensen dan weer fijn. Ja, het is een heel gek mechanisme. Mensen vinden het altijd prettig als ze weten wat er komt. Dus net zoals bijvoorbeeld als bij de tandarts. Ja, dan zegt de tandarts, ik ga u nu onverdoofd een wortelkanaalbehandeling geven. Tot diep in de hersenen. Ja, en dat jij in de bovenkaak. En dat vinden de mensen dan prettig. Dus niet de wortelkanaalbehandeling zelf, maar het feit dat ze weten dat die komt. En het gekke is, als dan de tandarts toch eerst nog even wat anders gaat doen, even snel. Dus eerst alleen even tandsteen gaat weghalen of zo. Dan zitten ze allemaal, ja, je zou een wortelkanaalbehandeling zou ik krijgen. En is er ook nog sprake van teleurstelling. Dat is echt een heel gek mechanisme. Dus het plan, dat moet je op een gegeven moment uitvoeren bij stap 9. Anders is er sprake van teleurstelling. Maar daar komen we zo meteen wel bij uit vanzelf. Nou, stap 1 tot en met 5. Dames en heren cursisten. Ook de dames en heren cursisten thuis. Dat kan iedereen. Iedereen, dat zei ik al. Iedereen die hier zit kan het. Ik zal stap 1 tot en met 5 eventjes in één vloeiende beweging doorlopen. Met een voorbeeld van een opkomst. Gewoon om even te demonstreren hoe simpel het eigenlijk is. Moet ik even een opkomst bedenken. Gewoon even een willekeurige opkomst. Ja, Peter Rijn, let op, daar komt hij. Ja, goedenavond dames en heren. Welkom. Heel erg fijn dat u er allemaal bent. Mijn naam is Sarah Palin. Ja. Mijn vriezer is leeg, dus ik ga een eland schieten. Ja, dit is gewoon even een willekeurige op. Ik verzin het even ter plekke, maar hij klopt wel. Ik ben opgekomen met iets, een geweer. Ik heb de mensen welkom geheten. Ik heb me voorgesteld en ik heb een plan. Ik ga namelijk een eland schieten. Nou, dit, maar je kan allerlei opkomsten bedenken, weet ik veel. Dit is overigens, nou het zegt, dit is wel meteen een briljante opkomst. Zit ik nou te denken? Ja, het is een briljante opkomst. Dat is dan toch weer talent van mijn kant. Want met deze opkomst schieten we namelijk naadloos van stap 5. Heb een plan, namelijk ik ga een eland schieten. Door naar stap 6. Heb een probleem. Nou, ik zal mijn probleem eventjes uitproberen te beelden. Kan je misschien meteen zien wat mijn probleem is. Ik weet niet of je ziet wat mijn... Kan je het zien? Ik weet niet of ik het goed uitbeeld. Kan je het zien? Hè? Ja, precies. Er zit helemaal geen enkele eland hier vanavond. Nee, er zit helemaal niks. Nergens. Sorry, dat is een technicus. Sorry, nee. Sorry, ja. Er zit helemaal geen enkele... Vorige keer Weeman deed het ervan, weet je dat nog? Toen moest je ze echt van het podium duwen. Weet je wel, voordat je zelf een beetje in het midden... Maar er zit vanavond hier in de stad Schouwburg van Groningen... geen enkele eland is er te bekennen. Dus dat is een heel mooi en bruikbaar probleem. Want dat is namelijk voorlopig nog niet opgelost. En dat is precies het soort probleem naar waar we op zoek zijn... voor deze cursus, voor deze manier van optreden, zou ik maar zeggen. Maar ja, je kan allerlei problemen verzinnen, weet ik veel. Ik ga een stukje gitaar spelen, maar ik heb er alleen maar een viool. Weet ik, ja, ik ga een stukje poppenkast doen, maar ik ben mijn poppenkast kwijt. Ik ga een duif uit een doosje toveren, maar de duif is dood. Nou, dames en heren, daar heb je het weer. Ja, dit is the story of my life. Dit is the story of my life, ja. Je wil al om 9:30 wil je in een eland schieten, ligt er om 9:15, ligt er in één keer een dode kameel, ligt er op je podium, ja.
0: Ja, en zo gaat het nog 10 minuten door. En de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dit niet was wat Beb had uitgekozen.
1: Story of our life, the story of our lives. Ja, misschien ben ik wel behoed.
0: Wie weet.
1: Ik had gekozen cabaretiers zijn kneuzen.
0: Cabaret voor kneuzen.
1: Cabaret voor kneuzen.
0: Ik heb hem nu voor mijn neus staan. Zal ik hem doen?
1: Ja, hij was kort.
0: Ja, nou ja, bijna 5 minuten.
1: Ja. Ja, kijk maar.
0: Nou, gaan we nu naar Brigitte Kaandorp. met Cabaret voor Kneuzen. En dit heeft Beb dus echt wel uitgezocht.
3: Is een podiumkunst die in de eerste plaats vooral bedoeld is om te amuseren. Daarnaast zijn cabaretteksten vaak doortrokken van spot en aanklacht. Cabaret vereist een nauw contact met het publiek waarvan het dan ook veel eist. Namelijk aandacht, een gevoel voor humor en een soepele intelligentie. Dat gaat tot nu toe heel goed, Groningen. Echt serieus. Nee, echt complimenten. Echt serieus. De cabaretier of cabaretière is een beoefenaar van voorgenoemde podiumkunst. Hij of zij probeert humoristisch over te komen bij het publiek. Waarom probeert hij of zij humoristisch over te komen bij het publiek? Omdat de cabaretier of cabaretière van oorsprong een kneus is. Ja. Een kneus is een persoon die niet goed met de andere personen mee kan komen. Ja, dit staat zo in Wikipedia, dames en heren. Dit kan je zo allemaal downloaden. Iedereen kan dit zo... Ja, ik was ook een beetje... Ik wil ook heus niet ontkennen dat ik een zeker kneusgehalte heb. Dat weet ik ook heus wel. Ja, ik ben heel kneuzig begonnen en ik heb daar nog steeds elementen van. Dat zou ik heus niet onder stoelen of banken steken. Dat weet ik al heus wel van mezelf. Maar ik vond het zo gek dat zij dat ook wisten. Ja, ik voelde me helemaal een beetje betrapt, zeg maar zo. Ja. Maar ja, zat ik te denken inderdaad. Kijk, ik zit natuurlijk wat langer in het vak nou toch wel zo langzamerhand. Dus dan kom je in de loop van de jaren wel eens een collega tegen zo hier en daar. Ja, weet je, en dan raak je zo in gesprek. En dan als de eerste herriemakerij en grappen en zo, als dat voorbij is. Dan kom je toch wel vaak echt wel tot wat diepere dingen. En dan kom je inderdaad heel vaak opvallend, ik ben er nou op gaan letten. Opvallend vaak achter dat ze toch heel vaak kneuzig zijn begonnen. Ja, weet je, gepest op de lagere school. Afgeplakte brilletjes types, weet je. Ja, als laatste gekozen met gym of helemaal niet gekozen met gym. Ja, muurbloempjes, ben je ongelukkig in de liefde, weet je, op de middelbare school met je teruggetrokken, met je... Ja, ze hebben ook inderdaad, als je het nagaat, ze hebben ook altijd wat. Er is altijd wat. Dan hebben ze weer ADHD. Heb je er een paar van, nou ja, dat weet je hier als geen... Ja, dan heb je er ook eentje rondstuiter hier in Groningen. Nou, dan hebben ze weer... Ja, of dan zijn ze heel erg dik of ze zijn misbruikt als kind of allebei. Of ze hebben zulke dikke shampotten van brillen, glazen. Je weet wie ik bedoel, een beetje die pafferige met die bretels, weet je. Ja, die hier ook altijd komt. Of ze hebben zulke dikke shampot en een rotkop. Die andere, nog erger eigenlijk. Ja, of dan hebben ze weer een zachte G of een hoge stem. Of ze hebben een kale kop. Of ze zijn homoseksueel of alle vier tegelijk. Ja, hoe die dat voor elkaar krijgt. Ja, eerst had hij nog een pruik op, maar die heeft hij ook van zijn kop getrokken. Toen zag het helemaal niet meer uit. Maar goed, hij redt het wel, maar je kan niet ontkennen dat hij een zeker kneus... gehalte heeft. Ja, en dan hebben ze weer gele tanden, scheve tanden van het roken. Dan zijn ze weer aan de drank of aan de weet ik veel wat, aan de spuit. Of ze zijn geadopteerd of ze hebben een hazellip. Hebben we er ook eentje bij? Of ze zijn scheel of ze zijn blind. We hebben zelfs een blinde hebben we erbij. Nou ja, inderdaad. Als, nou, je het zegt, als je ze allemaal bij elkaar zou zetten voor een groepsfoto. Ja. Ja. Ja. Wanvloe over de koekoesnest zou er helemaal niks bij vergeleken zijn. Jongen, jongen. Dus dan moet je misschien al als thuiscabaretier even bij jezelf nagaan. Of je er wel bij wil horen, zou ik maar zeggen. Of even met je huisgenoot overleggen. Of je wel bij zo'n clubje wil horen, zou ik maar zeggen. Maar goed. Maar ik was toch een beetje in mijn kuif aan mijn taas. Hoe heet het? Als ik een taas had gehad, was ik eraan getrokken. Laat wat zo. Ja, snap je wel. Ik was toch een beetje beledigd. Ja, ik zou dan een persoon zijn die niet goed met de andere personen mee kan komen. Want dat staat er dus letterlijk. Maar ik vind het nogal bout uitgedrukt. Ja, ja, ik vind het wel mee voor. Ja, ik vind het. Als u hier met z'n allen de zaal uit zou lopen, ik kan heus wel met u meekomen. Ja. Ja, ik spring gewoon van het podium af en dan loop ik gewoon achter u aan. Ik bedoel, zo'n punt is dat nu ook niet. En ik heb thuis ook een paar personen. Ik heb een manspersoon en een jongenspersoon en een meisjespersoon. Nou ja, die jongenspersoon is dan even naar de andere kant van de wereld. Maar ik bedoel, het is niet zo dat als wij met z'n allen weggaan, dat zij dan met z'n drieën in de auto zitten en dat ik dan gestruikeld bij het tuinhekje lig. Nee. En dat zij daarna, doei, weet je wel, toe, dag, weet je. Nee. Dan wachten ze even tot ik opgestaan ben. Ja.
0: Dat was hem dus, hè?
1: Dat was en later kwam de cursus waar een cabaretier aan moet voldoen. Nou, honey. Omdat je er niet bent, stille wraak van ons.
0: Het is toch wat, hè? Het is toch wat. Ja, we gaan even een muziekje luisteren. naar Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner.

0: Ja, ja, ja. Down on the Corner van CCR. U weet wel, Creedence Clearwater Revival.
1: Altijd lekkere muziek. Ja, wat ja, ook toch? Een beetje om onze corner is. We gaan toch weer even naar Haarlem.
0: Ja.
1: Dat is de schuur in de Lange Begijnenstraat.
0: Ja.
1: Want daar is aanstaande zondag, als u toch niet in het dorp wil blijven, is daar een voorstelling voor kinderen. Die heet het Koffertje 4+. Het begint om 11:30. Ik denk twee voorstellingen zijn. 11:30, 11:30, 13:30. Met restmateriaal. Inventieve houtje-touwtje mechaniekjes en met muziek brengt de theatermaker en actrice Ruta van Hoof de koffer tot leven. Recht voor je ogen ontstaan kleine werelden met spelende hondjes, dansende cassettebandjes, hardwerkende bouwvakkers. In een handomdraai laat ze je houden van een paar stukjes hout of roestige pannensponsen. Dus het is een kindervoorstelling. Het is betoverend, muzikaal objecttheater in een hele intieme vorm voor kinderen vanaf 4 jaar. Want dat is natuurlijk wel heel leuk. Als je denkt van nou, we moeten die kleintjes nou in het dorp. Dan ga je naar de schuur. En daar is de voorstelling Het Koffertje. En die begint om 11:30. Er is er één om 11:30. En er is er één om 15:30.
0: Nou, hartstikke leuk. En er is binnenkort weer van alles te doen in de schuur.
1: Ja.
0: Zeker weer met de herfstvakantie hebben ze van allerlei leuke dingen voor de kids in petto. Dus hou hun website in de gaten, zou ik zeggen. Nou, wij gaan weer even lekker muziekje luisteren. En dan gaan we weer eens bedenken waar we het daarna weer over gaan hebben. We gaan luisteren naar Quincy Jones met I No Corrida.

0: En daar gaan we nu over naar Zandvoorts nieuws. Gepresenteerd door Beb Sweres.
1: Want er is natuurlijk van alles in dit dorp. Het Jutters Museum bestaat sinds mei 2000. Dus dat is ook alweer 26 jaar. En dat is een stichting met een bestuur van vrijwilligers. Die allemaal

0: bepaald uit liefde hun werk doen voor dat museum. En sinds de opening van dat museum, dus dat is de afgelopen 25 jaar, hebben zich reeds 500.000, zo noem ik het maar even, 500.000 bezoekers gemeld.
1: Hmm.
0: Het museum wordt druk bezocht. Er zijn mensen die vaker terugkomen om te kijken of er al weer nieuwe vondsten zijn. Want in de loop van de jaren zijn er steeds meer spullen gebracht die dus op het strand worden gevonden. En de tentoonstellingsruimte is daardoor ook groter gemaakt. Het museum bestaat heden uit 2 verdiepingen. En een leuk weetje is dat het gebouw vroeger een politiepost is geweest. Terwijl ja, in die tijd het jutten eigenlijk verboden was. En het jutten eigenlijk nog verboden is. Maar ja, we pakken toch dingen op en we snellen ermee naar de voormalige politiepost. Voor de kinderen is er ook erg veel te doen in dat museum. Je kunt bijvoorbeeld vragen naar een speurtocht. Of je kan in een piratenschip klimmen. Of je vindt de scheepsbel. Jutten is spannend. Je weet niet van tevoren wat je allemaal gaat vinden op het strand. En je weet niet wie de eigenaar was. Vroeger werden er ook nog flessen gevonden. Flessenpost. Ja, dat is niet meer zo, want we hebben tegenwoordig e-mail. Maar er zijn voorwerpen overboord gegooid van een schip. Of er is een schip vergaan. En strandbezoekers laten helaas ook veel spullen achter. Niet altijd even waardevol. Maar ook wel hele mooie dingen. Dus het Juttersmuseum is ook beslist een aanrader om te gaan kijken. Met je kinderen. Nou ja, je weet hem te vinden. Het is op de boulevard.
1: Ja, tussen Strandvent 9 en 10 in, hè?
0: Ja, wat goed van jou. Ja. Dat jij dat nou meteen weer goed zegt.
1: Nou ja, ik kwam er vroeger veel. Want diezelfde politiepost, daar werkte mijn vader.
0: Aha.
1: Dus ja, dat was voor mij een droomplek. Overigens, wat het Juttersmuseum is, was niet echt de politiepost. De politiepost zat aan de voorkant met de grote ramen.
0: Ja.
1: En die hadden daarnaast nog een kamer. En daar was allemaal speelgoed en kleine meubeltjes. Want daar werden de kindertjes opgevangen.
0: Oh, wat lief, als ze zoek waren.
1: Als ze vader of moeder kwijt waren, zeker.
0: Ja.
1: En daar zat juf Joost. En die vond ik altijd heel aardig. Dus daar was ik altijd veel te vinden. En op de gang daar stonden de spuitflessen voor de kwallenbeten. Met ammoniak. Ja, daar stonden dus vaak hele rijen mensen allemaal die bespoten moesten worden. Ja, en mijn vader die zat dan veel voor dat raam en met zijn verrekijker de zee te bespieden en alles in de gaten te houden. En zo af en toe gingen ze met de jeep het strand over. Maar zo af en toe pakte hij ook het bootje. En als er een sterke stroming was of iets en de mensen moesten gewaarschuwd worden, dan ging hij links en rechts varen en dan iedereen terugsturen naar het strand. Niet te goed, diep, he? Niet te diep. Ja, ik zie dat allemaal nog zo voor me, joh.
0: Ja, dus bij jou ontstaan er meteen heel veel herinneringen. Het Juttersmuseum.
1: Zeker,
0: De toegang is gratis.
1: Ja.
0: Het is, zoals ik al net zei, een kindvriendelijk museum. En het is open woensdags van 1 tot 4.
1: Leuk.
0: En zaterdags en zondags van 12 tot 4. Maar tijdens de monumentenweekend is het ook geopend.
1: Kijk. Nou, echt de moeite waard. Want je weet niet wat je ziet. Wat allemaal aanspoelt. En volgens mij hebben ze ook een vertoning van die film van de Noordzee.
0: Oh ja?
1: Ja, volgens mij kan je dat daar ook kijken. Er zit een heel klein bioscoopje ook ingebouwd.
0: Mooi.
1: En het is hartstikke interessant. Gewoon vooral doen. En leuke mensen ook.
0: Ja, nou ja, tijdens de monumentenroute kan die dus ook even meegenomen worden.
1: Ja, zeker. Zou ik zeker niet voorbij lopen.
0: Leuk.
1: Goed. Je ziet het aan mij. Die herinneringen komen terug. Ik zit meteen weer met een big smile op mijn gezicht. Ja, op die mooie tijden. En daar heeft John de Bever toch ook altijd nog last van, hoor. Maar ja, dan om andere redenen. Ja, komt-ie.
2: Ik staar wat naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Ja, ja, je krijgt die lach niet van mijn gezicht. Nou, hij heeft groot gelijk. Gewoon lekker blijven lachen. Hoe erg de tegenslag ook is. He?
1: Zo is het.
0: Ik kan wel janken, maar ik blijf lachen.
1: Zeg, zaterdag 19 september, we gaan gewoon door de week. Hè? Dan hebben we dit prachtige monumentenweekend weer achter ons.
0: Ja.
1: Maar dan is er in de Luifel in Heemstede een heel erg mooi concert.
0: Zeker.
1: Sjors van der Pannen met Van Boeien tot Brel. Nou ja, Van Boeien is natuurlijk ook een heerlijke artiest. En tot Brel. Nou. Eigenlijk is Van Boeien al onze Nederlandse Brel. ze noemen het een try-out. En dat zijn eigenlijk altijd de mooiste voorstellingen. Het is een muzikale reis langs de mooiste Nederlandstalige en Franse chansons. Na meer dan 90 voorstellingen waarin Sjors van der Pannen in de huid kroop van Jacques Brel, keert hij terug in het theater met Van Boeien tot Brel. In zijn kenmerkende stijl, met zijn intense en oprechte stem die onder de huid kruipt, brengt hij een ode aan de grote chansonniers van de Lage Landen en daarbuiten. Nou, vanaf zijn doorbraak van deze Sjors van der Pannen in 2014... toen blies hij Nederland omver met zijn vertolking van Frank Boeien klassieker, Zeg me dat het niet zo is, tot de prachtige chansons van Jacques Brel gaat hij ons vermaken. Zaterdag 19 september in de Luifel in Heemstede. De aanvang is 8:15 en de eindtijd is rond 10:00. Het is een normaal tarief aan €27,50. Behalve Boeien en Brel zingt Sjors ook chansons van Ramse Shaffi, Lisbeth List, Wilma, Zonneveld, ja, waarom dat er zo staat, en Stef Bos. Maar ook zijn eigen werk en herhalingen uit het Frans, van onder andere François Zardy en Julien Clerc. Dus het lijkt mij een heerlijke voorstelling. Volgende week zaterdag in de Luifel om 8:15.
0: Nou, ik stel voor om even te gaan luisteren naar Sjors van der Pannen.
1: Dat lijkt me goed.
0: Met het nummer Quitte pas van Jacques Brel.
1: Prachtig.
0: Ja, ik vind 27,50 eigenlijk voor een try-out best wel veel geld.
1: En, over geld gesproken. Ja. Wisten jullie dat Stevie Wonder volgend jaar naar Amsterdam komt?
0: Al helemaal uitverkocht.
1: En wist je wat het kostte?
0: Ik heb geen idee.
1: Ik heb mijn liefste gevraagd om even te kijken, want ik had er zo graag naartoe gewild.
0: Ja.
1: €299 een kaartje.
0: Nou, dat is toch niet duur?
1: Ik zeg tegen haar, ik heb het er wel voor over, maar je hebt gelijk, ze zijn al uitverkocht.
0: Ja, ze zijn uitverkocht.
1: €2,99.
0: Nou, maar ik wilde mijn kleinzoon een keer trakteren op een concert wat ging komen.
1: Ja.
0: Ik ben even die man zijn naam kwijt, een hele bekende rapper. Mm-hmm. En ik wist, nou, hij is zo gek op die rapper. En hij heeft het gewoon verdiend. Hij doet zo zijn best. Dus ik koop gewoon 2 kaartjes voor die rapper. Dus ik ingedrukt dat ik tickets wil kopen. Weet je hoeveel die waren?
1: Nee.
0: €800 per stuk.
1: Ach, hou op.
0: €800.
1: Nou, die was toch hopelijk ook uitverkocht, hè?
0: Ja, was uitverkocht, ja.
1: Nou, dan ben je gered, dol.
0: Ja, nou nee, maar ik had het ook niet gedaan. Nee, dit vind
1: dit
0: ik van de gekke.
1: Dit gaat toch te ver.
0: Nee, dit vind ik van de gekke, maar €800.
1: Dan begrijp ik waarom je nu roept, het is niet veel. Ik had het ervoor over gehad. Eerlijk is eerlijk. Stevie Wonder is toch een fenomeen.
0: Ja, wanneer maak je dat mee?
1: Ja. Maar de prijzen stijgen de pan uit. En zo komen wij inderdaad toch wel weer terug in de eenvoudige Luifel. €27,50, het is geld.
0: Ja, het is wel zo dat hij mag dan niet zo beroemd zijn als Stevie Wonder en zoveel nummers op zijn naam hebben. Maar het is wel een fantastische zanger. Luister maar eens met ons mee.

0: ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là, à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Wat een stem heeft
2: prachtig,
1: die man.
2: Nou,
1: ongelooflijk, dat is zo oorstrelend dit.
2: Ja.
1: Misschien ga ik er ook nog wel heen ook eigenlijk.
2: Ja, prachtig, ja. Prachtig.
1: Ja, want hij zal natuurlijk ook wel muzikanten meenemen natuurlijk. En die, ja, dat moet ook allemaal weer betaald worden natuurlijk.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Werkelijke live voorstellingen, ja, daar hangt een prijskaartje aan. Dat is heel
1: absoluut
2: begrijpelijk.
1: Ja, ja. Dus, nou ja, dat is 19 september.
2: Ja.
1: Oh, weet je, 19 september gaat ook die... die expositie van bijvangst open.
2: Oh, werkelijk? Dat ja. Is ook de 19e?
1: Dat is de 19e ook. En de 18e is de officiële opening. Maar vanaf de 19e is hij dus voor het publiek ook te zien. En,
2: in het Zandvoorts Museum?
1: In het Zandvoorts Museum. Ik zal nog even voor de mensen die het niet hebben meegekregen... heel kort proberen samen te vatten.
2: Ja.
1: Ursula van der Bunten, een fotografe, die heeft... geïnspireerd door het schilderij wat in het Zandvoorts Museum hangt van Theresa Schwartze. Dat is een mooi schilderij van een oude Zandvoortse vissersvrouw met een mand met vis naast zich. En dat heeft haar ertoe gebracht om vanuit die situatie van toen, hè, dus dat was 1883 geloof ik uit mijn hoofd, kan er een jaartje naast zitten. Om nu met 10, het zijn er uiteindelijk 11 geworden, Zandvoortse vrouwen van nu weer zo'n beeld te creëren met vis. Dus iedere vrouw die is gefotografeerd met een andere soort vis. Och, en daar zijn de prachtigste werken uit voortgekomen.
2: Het is echt kunst hoor.
1: Het is echt kunst, het lijken net schilderijen. Ik stond perplex. Ik ben namelijk een van die vrouwen die model heeft gestaan. Dus ik heb het hele circus meegemaakt. Evenals Carina Veren, die altijd bij Goedemorgen Zandvoort reportages doet. En tegenwoordig doet ze nog meer. Maar en dan mijn dochter, Lea Bos, ook. En zo zijn er nog meer vrouwen van de reddingsbrigade... van andere dingen waar je dus wat Zandvoortse bekendheid van kan krijgen. En de 18e is dus die vrijdag, dan is die opening. En niemand van de modellen weet nog welke foto is uitgezocht om op te hangen.
2: Oh, wat spannend.
1: Ja, dat wordt één grote verrassing. En je weet ook niet hoe groot dat wordt weet ik het? Ik weet wel dat ik ook een rijtje van 5 postzegels krijg van mezelf.
2: Oh, te gek. Ja, te gek. Nou, hele mooie foto, Dol. Echt prachtig.
1: Ja, jij hebt hem even gezien.
2: Ik heb hem gezien. Het is een kunstenaar, die vrouw.
1: Ja, ik vind ook die foto. Ik heb samen met Haley Daal. Dat brengt ons dan meteen naar het volgende stukje, denk ik. Hebben we ook een foto samen mogen maken. En dan moest ik een soort oma spelen die de kleinkind wil leren haring te eten. En dat lust ze dan dus niet. En nou, gelukkig lust ze het echt niet. Dus ik moest met die haring bij haar gezicht houden.
2: Ja.
1: En ja, vol afgrijzen kijkt ze naar die haring. En ik sta dan zo heel bemoedelijk van proef het nou maar, weet je wel. Dat...
2: Ja.
1: Nou, en die foto die spreekt boekdelen. Dus ik hoop dat die ook toch wel getoond wordt. Maar ja. De keuze was uiteindelijk aan het Zandvoorts Museum.
2: Mm-hmm.
1: En ze komen daar te hangen vanaf 19 september. Dus tot, ik geloof ergens in mei volgend jaar. Dus je hebt alle tijd om rustig te gaan kijken. En bij iedere foto hangt een QR-code. Die kun je dan scannen. En dan hoor je degene die op de foto staat. Daar is een interview bij afgenomen. En die vertelt dan over zichzelf. En de relatie tot Zandvoort.
2: Prachtig.
1: Dus, ja, hartstikke leuk. Hoe kwam ik daar nou op?
2: Nou ja, wat je ook oh, ja, 40, even noemde 45. Was Haley. Je ja. noemde ook Haley.
1: Ja, Haley. Haley, gisteravond zijn Carina Veren en ik, want je krijgt meteen een band natuurlijk. Hè, als je met z'n drieën naar zo'n studio bent geweest, of fotostudio, waar Haley toen ook kwam die dag. En Haley vertelde dat ze gecast was door Studio 100 voor de musical 4045.
2: En Haley is onze kleine dorpsgenoot, want hoe oud is Haley dan?
1: Haley is gisteren of eergisteren 10 jaar geworden.
2: Ja, ja, ja.
1: En,
2: heel talentvol meisje.
1: Ja, ze heeft al eerder een prachtige rol van Anna gespeeld in de musical Frozen. Daar ben ik toen ook naartoe gegaan om naar haar te kijken. Met haar première. En gisteravond ben ik samen met Carina bij haar première gaan kijken. Bij 4045, de musical. En ik wist niet wat mij overkwam. Het was zo waanzinnig indrukwekkend. Zo prachtig gemaakt. Met al die requisieten. Geweldige acteurs. Mooie liedjes. Tribunes die alle kanten opschuiven. Je krijgt een koptelefoon op. Zodat je niet meer merkt dat je in een publiek zit. Maar je bent helemaal bij de musical betrokken. Je zit er echt middenin. De effecten. Nou, en die kleine Haley, joh, die heeft weer de sterren van de hemel gespeeld. Wat kan die meid acteren en zingen en dansen? En
2: heerlijk.
1: Ik zei ook later tegen haar, ik zal niet vertellen wat er allemaal gebeurt. Ik zeg maar, Haley, ik zeg, je hebt me zo laten huilen. Ik heb in jaren niet meer zo gehuild. Mijn hele gezicht was kleddernat. Oh, en ik heb me helemaal in moeten spannen om niet te gaan zitten schokken van verdriet. Want de emoties die voorbij komen zijn zo intens. En doordat je met die koptelefoon op zit, je zit er gewoon in.
2: Ja,
1: en je wordt ingezogen. Nou, het was fantastisch. Dus Haley, hartstikke bedankt dat je ons zover hebt gekregen om te komen. Of zover hebt gekregen. We gingen meteen van toen we hoorden. Zeiden we, oh, wij komen ook, weet je wel. Nou ja, we hebben het gedaan.
2: Heerlijk.
1: Ja. We hebben nog even bij de toren gekeken waar Jan van Schaffelaar vanaf is gesprongen. We hebben nog even foto's gemaakt. Meteen even een toeristisch uitje ervan gemaakt.
2: Want het
1: is helemaal...
2: Want waar is de voorstelling? Zeg het nog eens.
1: Hè?
2: Waar is de voorstelling?
1: Helemaal in Barneveld.
2: Ja.
1: Maar ik zou zo weer erheen rijden. Ja, echt waar. Het is dubbel en dwars de moeite waard.
2: De musical 4045. Dus ga zoeken op de Google Sites als je er alles van wil weten en er naartoe te gaan.
1: Ze hebben
2: denk ik ook heel veel geleerd van de Soldaat van Oranje, waar ik bij een van de eerste voorstellingen ben geweest.
1: Ja.
2: En toen al zwaar onder de indruk van dat je in een decor zit. Maar ik begrijp dat je hier gewoon helemaal in de musical, in het verhaal zit.
1: Ja, absoluut.
2: Dus overtreffende trappen worden steeds beter natuurlijk.
1: Daar lijkt het toch wel op. Ik heb dit nog nooit meegemaakt.
2: Nee.
1: Het was echt ongelofelijk. We zaten elkaar af en toe aan te kijken van, moeten we niet even knijpen, weet je wel, in ons arm. Want is dit echt allemaal?
2: Ja.
1: Ja, echt. Het is...
2: En het woord zegt, de musical gaat over de oorlogsjaren. 40, ja. 45.
1: Ja, en dat is ook zoiets. Hoe knap, hoe ongelooflijk knap, als je in die paar uurtjes tijd, zo'n hele geschiedenis, haarfijn, tot in details, met de kleinste vorm van schuringen, ook binnenshuis, kan weet laten zien. Het grote leed, het kleine leed. Alle angstige dingen, de mooie dingen. Nou, ik vind het echt bijzonder knap. Bijzonder knap. Ja.
2: Mooi.
1: Ja, zeker.
2: Een aanrader. En dan zijn we toch wel weer trots. Weer een dorpsgenote die op een podium staat.
1: Ja.
2: Om iets heel goeds neer te zetten.
1: Zeker. Ja, die meid die gaat het echt wel maken hoor. Geloof mij. Dat
2: onthoud
1: is echt,
2: het Haley. Het
1: is een theaterdier.
2: Je hoort ons Haley zeggen, maar het is H-A-I-L-Y.
1: Ja, Haley.
2: Heel mooi.
1: Ja.
2: Heel mooi.
1: Yes.
2: Zoek het op.
1: Oké, we gaan even lekker weer terug in de tijd met Ralph McTell met The Streets of London.

0: Nou, nou ga ik alles op alles zetten, Beb. Om te voorkomen dat hetzelfde gaat gebeuren als 2 weken geleden. Dat ineens de uitzending afgelopen was. Terwijl wij lekker aan het kletsen waren en aan het doen waren.
1: Werden we er zo uitgegooid?
0: We werden zo... Ja!
1: Meteen rust aan de kust. Klaar, doodse stilte.
0: We waren zo bezig dat ik denk, wat krijgen we nou? Het programma is afgelopen. En toen liepen we dus achter de gevolgen aan. Ja. Gaat niet meer gebeuren. Dus, wacht even. Er gaat al een ander nummer beginnen ook. Nou, dan gaan we dat eventjes. Oké, zo. Lieve mensen. Het zit er weer op. 2 uur. Even geen rust aan de kust. We hebben het weer gehad. Tenminste, heb het weer enorm gezellig gehad.
1: Vond ik ook.
0: We hadden weer veel leuke nieuwtjes. Jij had een heleboel nieuwtjes meegenomen. We hebben weer lekker zitten kletsen. We hebben lekker naar de muziek geluisterd. Dus ik hoop eigenlijk dat...
2: Dit is ZFM.
0: Ik ben weer te laat. Dag lief allemaal.
2: Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 12 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb. De belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met Jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij 1 graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke

0: informatie hebben gedeeld. De agenten zouden doelbewust in het politiesysteem hebben gezocht en dit hebben verspreid buiten de organisatie. En met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. Het weer bewolkt en verspreidt over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door. En het wordt een graad of 19.
1: Dit is ZFM. ZFM. ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort heb je tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A9 richting Alkmaar doe je er tussen Bad Hoevedorp en knooppunt Rottepolderplein 5 minuten langer over. En tot slot de N320 Utrecht richting Maarsen. Voor Maarsebroek heb je 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. Oh.

0: is ZFM. Kijk en luister live mee via zfm-live.nl. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 2 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig, later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A9 richting Alkmaar. Tussen Bad Hoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein staat 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dan is de N9 in beide richtingen dicht bij Julianadorp Zuid. Dat komt door een ongeluk. Verkeer wordt langs de plaats van het ongeval geleid. En verder heb je nog vertraging op de N99, Den Oever richting Den Helder. Voor Den Helder staat 4 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 4 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001 worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 Alkmaar-Den Helder in beide richtingen dicht tussen het Zand en Julianadorp Zuid. Er is een ernstig ongeluk gebeurd en het verkeer wordt daar voorlopig lokaal omgeleid. Geldt dus in beide richtingen. En op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam, is ook een ongeluk gebeurd richting Den Haag en Rotterdam. Er zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging is bijna een half uur bij knooppunt de Nieuwe Meer. Omrijden kan ook via de zuidkant van Amsterdam over de A2 en de A9. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je nu 10 minuten oponthoud tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis weer verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Er zijn 40 gewonden. Wedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Als het misgaat moet iedereen direct naar huis. En 2 dagen na de uitvaart van haar broer is ook de Noorse prinses Astrid overleden. Ze was 94 jaar. Woensdag was ze nog bij de uitvaart van koning Harald. Het weer bewolkt met hier en daar een bui en soms wat zon. Morgen eerst grijs, in de middag zon bij zo'n 21 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat een kwartier in de file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen de knooppunten Bad Hoevedorp en Rottepolderplein is het daar druk. Op de A6 van Muiden naar Lelystad heb je bij de afrit Lelystad Airport 10 minuten oponthoud. Ook op de A10 rijdt het langzaam. Vooral bij Amsterdam Slotervaart, op de ring van Amsterdam, daar heb je 10 minuten oponthoud. En de N9 is in beide richtingen dicht tussen Julianadorp Zuid en het Zand. Daar is eerder vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. En het verkeer wordt daar voorlopig lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de

ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Mensen met weinig inkomen en gepensioneerden gaan er wel een beetje op vooruit. Het kabinet heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. Wanneer er tijdens een voetbalwedstrijd met vuurwerk wordt gegooid, wordt het duel vanaf nu direct definitief gestaakt. Dat heeft de KNVB na overleg met justitie, de politie en de burgemeesters besloten. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag zien we de zon bij zo'n 21 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files lossen op, maar de N9 die is nog dicht tussen Julianadorp Zuid en het Zand nadat er vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurde. De weg is waarschijnlijk rond een uur of 7 vanavond vrij. Het verkeer wordt intussen lokaal omgeleid. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is het ook nog druk tussen de knooppunten Bad Hoeverdorp en Rottepolderplein. Daar ben je nog een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland... liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Mensen met weinig inkomen en gepensioneerden gaan er wel een beetje op vooruit. Het kabinet heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. Dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. Het weer, vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij en dan wordt het zo'n 21 graden.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
2: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
1: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
3: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
1: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
1: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
3: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen. Ook van de Zwitserse autoriteiten.
1: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York. Op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. En dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
2: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
1: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs. In de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie als elke busreisorganisatie. Dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man...